0: Ik weet alleen dat er zijn van de strijden daar. Ik hoop dat daar het verhaal van de
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom bij mij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Danticlown heeft hier zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer doen. Laat u niet afleiden door uw volle verlief. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting.